0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius

0: zijn er voor jou.
1: Yo, Steve Marley, throwing your father's old record.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg.

al weg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort

0: het commentaar verzorgd bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Op zoek naar echt vers.

brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

geleden. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zult blijven.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens, jongvolwassenen, met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meest laatste droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: Mon déciliste.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemebierhof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buis Ballotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 56.

0: 0800-1121-777. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol van Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: De taart in het spelletje wordt beschikbaar gemaakt door Heijeman, de bakker. Nu, pluk de dag.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Nu, Club de Dag.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner.

0: Vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu, Hans in de Morgen.

0: Een lekkere goeiemorgen met Hans in de Morgen.
1: Dit is Hans in de Morgen. Presentatie Cindy Geurkink en Hans Derksen.
2: Dag luisteraars, welkom bij het muziekprogramma Hans in de Morgen op deze mooie zaterdagochtend. In dit uur word je weer op de hoogte gebracht van leuke concerttips hier in de regio. We geven je straks weer wat leuke muzikale tv-tips. En natuurlijk hoor je rond de klok van 12 weer het laatste muzieknieuws. En dit alles omringd door lekkere muziek. We openen vandaag met een nummer uit 1984, de live versie van Slippery People and the Talking Heads. Hans, heb je nog iets leuks kunnen scoren? Ik vind dat je er wat stoffig uitziet. Heb je nog in die kelder gezeten?
3: Ik heb in de kelder gezeten en ik heb lang in bed gelegen. Ik ben een beetje laat wakker en dan hol je eigenlijk de hele dag een beetje achter de...
2: Je ziet er wel een beetje verslapen uit.
3: Een beetje verkreukeld ziet eruit, ja. Nou goed, ja, ik ben inderdaad nog even de kelder afgedaald vlak voordat ik naar de studio ging. Ik ben even richting de afdeling singeltjes gelopen en heb er een beetje eentje tussenuit gegrist. En op het hoesje, daar staat dan een 24-jarige zangeres afgebeeld. Zit het in een prachtige jurk trouwens. De A-kant van dat singeltje is getiteld Right or Wrong. En dat was een hele grote hit voor haar. Maar ik heb gekozen voor de B-kant. We gaan terug naar 1961.

0: inmiddels is ze 88 jaar. Zo. In oktober wordt ze 89. Het schijnt dat ze nog steeds wel af en toe nog eens een optredetje geeft. Je hoorde Wanda Jackson uit 1961. Funnel zo. Of Love.
1: Ja.
0: En je hebt natuurlijk ook wat nummers meegenomen, Cindy.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, brand los.
1: Ja. Het volgende nummer is een lied van Bonnie Tyler. Het lijkt op het eerste gezicht een dramatisch liefdeslied... maar het zit eigenlijk net iets dieper in elkaar. De tekst gaat vooral over intense liefde die omslaat in verlies, leegte en verwarring. Het total eclipse van de hart is een metafoor... alsof al het licht tijdelijk verdwijnt en alles donker wordt. Het gevoel dat iemand die heel belangrijk voor je was en niet meer is... of emotioneel onbereikbaar is geworden. Wat het extra interessant maakt is de schrijver, Jim Steinman... zei zelf dat hij het lied oorspronkelijk had bedacht... als een soort van gothic liefdesverhaal. Bijna vampierachtig en dramatisch. Daarom voelt het ook zo groot, theatraal aan en een beetje duister.

0: Uit 1983, Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. 83, hoe oud was jij toen?
1: Nou, 17.
0: 17.
1: Oh.
0: Ja, ik was net van de pamper of ik was 13. Maar ik kan me
1: je zat nog op de driewielen.
0: Ja, ik zat nog op de driewielen. Nou, nog steeds trouwens. Nee, ik kan me nog heel goed herinneren dat dit nummer uitkwam. En destijds had je altijd Veronica als top 100 alle tijden. Ja, top 100 alle tijden volgens mij. En daar stond dit nummer eigenlijk ook altijd in, standaard.
1: Die rauwe stem is zo mooi, hè?
0: Ja, dat maakt haar heel bijzonder. Ja, een bijzonder nummer. Mooie opbouw. Goed, dat was Bonnie Tyler. We gaan naar ons volgende item.
2: Nu de concertagenda.
0: Ja, de concertagenda voor dit weekend. We beginnen natuurlijk bij vandaag, zaterdag 9 mei. De openingsavond van het seizoen 2026 in het Openluchttheater in Eibergen belooft meteen een knaller te worden. Want een fijne dansavond met Solid. 8 topmuzikanten, 2 fantastische zangeressen, strakke blazers en heerlijke mislepende funk- en soulgeluiden. Ja, hits van Stevie Wonder, Tina Turner, Beyoncé, Bruno Mars en Justin Timberlake passeren de revue. Ze hebben een fantastisch weer meegenomen vandaag. Dus wat dat betreft is dat een voltreffer. De poorten gaan open vanavond om 19:30. Entree is gratis.
1: Ja, en de Achterhoekse rock'n'roll beleef je vandaag tijdens het Hanenfeest aan de Badsdijk nummer 1 in Ruurlo. Georganiseerd door buurtvereniging De Bruil. Optredens zijn er van de Achterhoekse band Bolfoitog en support act De Sleppers. De Sleppers, Hans. Wat een bijzondere naam.
0: Ja, dat is wat anders dan Slippers, hè?
1: Ja. Het Hanenfest begint om 20:30. En een kaartje in de voorverkoop kost €17,5. En is te koop via de site www.hanenfeest2026.eventcours.com.
0: Ja, en als we dan toch over Bolfoitog hebben. Over 3 weken, 30 mei, hebben wij... vandaag hebben we natuurlijk geen special guest, maar over 3 weken hebben we een special guest in de studio. En dat is Han Mali, dat is de drummer van Bolfoitog. Die komt een uurtje met ons mee kletsen.
1: Ja.
0: En we vragen natuurlijk hem van het lijf. En hij heeft nog iets meer te vertellen. Leuke info. Dat dus over 3 weken. Dat terzijde. Wij gaan naar de volgende, want Straaljager, dat is een 5-koppige rockformatie uit Belgium, die met scheurende gitaren, pompende bassen en flinke dosis humor Guilty Pleasures omtovert tot dampende live knallers. Van ABBA tot Britney en van dansvloerhits tot kampvuurklassiekers. Alles krijgt een ruig jasje en een energieke twist. Deze band staat vanavond op het podium bij Merlijn 2.0 hier in Winterswijk in het stationsgebouw. Aanvang is om 19:30, entree is gratis.
1: Ja, en Goya brengt op 9 mei haar debuut Magic Carpet uit. Dit heugelijke feit vieren ze met een optreden bij de Dru, een poppodium in Luft. Ska en Gypsy voeren de boventoon. Vervlochten met een groovy beat en met in de verte wereldse klanken zorgt dit voor een vrolijke, dynamische sound. Het optreden start om 20:30. Een kaartje is €10 en te koop op de site www.dru-industriepark.nl.
0: Ja, dat waren de dingen voor de zaterdag. Dan hebben we nog iets voor de zondag, 10 mei. De band The Dire Straits Experience komt naar het Openluchttheater Lochem voor een onvergetelijke avond vol muzikale klassen met meesterlijke uitvoeringen van klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Private Investigations. Nemen ze het publiek mee op een reis door de gloriedagen van een van de grootste rockbands aller tijden. Het concert begint om 20:30 en een kaartje kost €48,75. Dat is niet goedkoop, maar is wel de moeite waard. Ik heb die bundels gezien. Te koop via de site www.oltl.nl.
1: En de Sunday Metal School heeft opnieuw een mooie naam weten te strikken voor een optreden bij Sets in Aalsum. Namelijk de Australische metalband Temptress. De band staat bekend om hun krachtige vrouwelijke vocalen en een mix van traditionele heavy metal, power metal en elementen van thrash. Het optreden start om 3 uur en de entree is gratis.
0: En dan nog 1 dingetje vanmorgen. En dat is Jazz in Motion met zangeres Monique Wolbert. Die geeft een optreden bij The Vos Eten en Drinken in Westendorp. Het repertoire is een combinatie van traditionele jazz met motion, oftewel dansbare energieke ritmes, maar ook prachtige blues. Optreden is gepland van 2:30 tot 5:00 en de entree bedraagt aan de deur €15.
1: Nou, dat was de concertagenda.
0: Tot zover de concertagenda, ja.
1: Hans, jij hebt ook een nummer uitgekozen.
0: Ja, daar heb je vast nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Ja, I hab heute frei. Dat is een beetje plat Duits. Dat is een vrolijk nummer van de Duitse cabaretier, presentator en muzikant Hannes Ringelstetter. Hij komt uit Beieren en hij bracht het nummer uit op 6 maart jongstleden. Redelijk kort geleden dus nog een single verschenen.

0: En kort nadat Ringelstetter aankondigde te stoppen met zijn langlopende talkshow bij de Beierse Omroep.
1: Aha.
0: Hij wilde zich meer op de muziek en op zijn privéleven gaan richten. En het lied is dan ook een ode aan het niks doen en het nemen van een welverdiende vrije dag.
1: Volgens mij ben je er nu ook mee bezig, Hans, of niet? Wat? Gewoon een ode aan het niks doen.
0: Ja, ja. Maar ook een beetje een ode aan het leven, lekker genieten.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ringelstetter, E-Hype hoort vrij.
2: Ich hab halb frei, ist leider so, dass man mich heute nicht erreicht. Bin im Void, in der Sauna oder einfach nur daheim, gehen in ans Telefon, komm ja nicht vorbei. Ja, ich hab halb frei. Ich mach halb blau, vielleicht mach ich irgendwas mit meiner Frau. Stell mich in die Küche und erzeuge feinste Gerüche, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon genau. Ja, ich mach halb blau. Und sollte irgendwann wieder was tun, dann sag ich dir das sicher kurz davor.

0: van pijn. Ja, hier ben ik vrij.
1: Ja, je hoorde het nieuwe van Ringelstetter. Ik heb ooit vrij. Ja, leuk hè?
2: Ja, prachtig.
1: Een leuk vrolijk nummer. Daarna, ik gooi hem er gewoon tussen. Jij hebt ook nog wat meegenomen, Cindy.
2: Ja, ik heb gekozen voor een popballad. Het nummer White Flag van Dido gaat over het niet willen opgeven van een relatie, zelfs als die eigenlijk al voorbij is. De White Flag staat normaal symbool voor overgave, maar in het lied zegt ze juist, ik geef me niet over. Het gaat dus over iemand die blijft vasthouden aan de liefde, ondanks afwijzing of het einde van de relatie. Bij het schrijven van het nummer is heel duidelijk het kwartje nog niet gevallen, of misschien is de waarheid te lastig om binnen te laten komen.
1: Dido.

0: 2003. Van het album Life for Rent, you're the white flag van Dido.
1: White flag.
0: Ja,
1: in plaats van witte vlek.
0: Ja, ik dacht van witte vlek. Nou ja, goed. Ja, voor het volgende nummer, ja, daar zet ik een verhaaltje aan vast. Een tijdje geleden werkte Wim Kutier nog bij de Omroep. Hij had een programma op de radio van zaterdagsmiddags van 4 tot 6. Met allemaal Nederlandse muziek. Het hoefde niet Nederlandstalig te zijn, maar wel van Nederlandse komaf. En had hij in het eerste uurtje had hij dan altijd een gast die het hemd van het lijf vroeg. Een leuk gesprek mee had en die mocht dan even nummers inbrengen. En dan in het tweede uur bracht hij zijn eigen muziek in. En ik stuurde hem nog wel eens een sticky op met allemaal leuke, minder bekende nummers. Dat vond hij altijd wel erg leuk omdat ik dat deed. En destijds was ik een beetje aan het zoeken naar Nederlandse bands. En dan kwam ik een band tegen en die heette De Reigers.
1: De Reigers.
0: En dan is plat Haags voor De Reigers natuurlijk. Want De Reigers staat natuurlijk op hun vlag van Den Haag. En zij staan bekend om een zelfbedachte genre 100% puur flamenco. Oftewel flamenco, eigenlijk combineren ze virtuose flamenco met gypsy jazz, met teksten in het onvervalst Haags. En dit is zo leuk om te luisteren. Ik dacht, ik gooi er vandaag gewoon een nummertje in dit programma. De naam is eigenlijk dus een knipoog naar die Reiger. Hè? Nou, we gaan naar 2009. Hun album heette Werelds. En daar staat een nummer op. En dat is een beetje gebaseerd op het nummer Bayami van de Gypsy Kings, oftewel de Gypsy Kings, maar zij noemen het natuurlijk de Gypsy Kings. De Reigers.
2: Zijn we binnen die Reigers?

0: van Doris.
1: Begrijp ik.
0: Met een vent die van kantoor is. Het kan leuk zijn dat hij stucador is. Zij vond mij leuk, Maria Helena, de allerleukste man op Ena. Want toen ik vroeg, ga je mee? Toen was ze snel verdwenen.
1: Kijk, wat doe ik?

0: Nee.
1: Olé.
2: Zingen.
3: Ja, luister. Leg het nou aan mij. Hoe kan Maria nou moeder zijn?

0: het is uit.
1: Heerlijke onzin op deze zaterdagmorgen.
2: Het gaat nergens om.
1: De regas met bijna mee. Ja. We hebben nog wat laatste muzieknieuws, Cindy. Ja.
2: Dolly Parton heeft haar aankomende concertreeks in Las Vegas om gezondheidsredenen geannuleerd. Dat zegt de countryster in een video op Insta, waar ze een update over haar gezondheid deelt. De 80-jarige zangeres zou oorspronkelijk afgelopen december 6 optredens geven in Caesars Palace in Las Vegas. Maar die werden vanwege gezondheidsproblemen verplaatst naar september. In haar video boodschap zegt Parton dat ze meer tijd nodig heeft om weer op het podium te kunnen staan.
1: Ja, en de Rolling Stones hebben afgelopen dinsdag eindelijk bevestigd dat er een nieuw album aankomt. Hè. Waarschijnlijk heb je hem al wel gehoord. Een single daarvan. De plaat heet Foreign Tongues en komt op 10 juli uit. En de afgelopen weken werd er al volop gehint op de komst van een nieuwe plaat. Foreign Tongues is het 25e album van de Stones. En het eerste sinds Hackney Diamonds uit 2023. En de nieuwe plaat telt 14 liedjes met gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith van The Cure. En Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. En een van die singles die ga ik komende vrijdagavond draaien in mijn programma Memory Lane.
2: Aha. En Jet Rebel is na 3 jaar terug met nieuwe muziek. De artiest heeft zijn nieuwe single Changes Coming Round the Brand. De band uitgebracht. Wat de voorbode is voor meer nieuwe muziek dit jaar. Ook is de zanger weer veel op het podium te vinden. Vanaf december trekt hij het land door met zijn Peace, Love en Rock'n'Roll Tour. De concertreeks begint op 9 december in Metz in Breda en eindigt op 7 januari in Paradiso in Amsterdam. En tot zover het laatste muzieknieuws, Hans.
1: Ja. En dan mag jij weer aan het woord komen, want je hebt een nummer meegebracht. Dikke 20 jaar oud, bijna 25 jaar oud zelfs.
2: Ja, en ik vind het zo'n mooi nummer. Ik word hier altijd helemaal blij van. Het is een nummer van Celine Dion, A New Day Has Come. En van het album, zelfgenaamde album uit 2002. Voor Celine Dion zelf heeft dit lied een heel persoonlijke betekenis. Ze bracht het uit nadat ze moeder werd van haar zoon. Voor haar stond die nieuwe dag symbool voor nieuw leven en geluk na jaren van wachten en uitdagingen. Dit nummer roept bij mij het gevoel op van blijdschap om weer aan een nieuwe dag te beginnen met alles wat ik in me heb. De krachtige stem van Dion maakt het nummer meer dan krachtig.

titelnummer van haar album A New Day Has Come uit 2002, Celine Dion. En van Celine Dion gaan we moeiteloos over naar een nieuwe release. We gaan naar een nummer Try Again. Dat is de titel van Americana Ballad van Danny Vera en de Rotterdamse soul- en rockzanger Marlon Piegel. Het nummer staat in het teken van volhouden en de moed niet opgeven wanneer het even tegen zit. En deze single kwam 8 dagen geleden uit en is vandaag hier bij ons te horen in Hans in de Morgen.

0: Nou, wat is die mooi. De nieuwe single van Danny Vera en Marlon Pichel. 1 mei kwam die uit en vandaag de story hier in Hans in de Morgen. Cindy, wat heb je nog meer meegenomen?
1: Ja, ik heb Juste en Jackstel meegenomen. Een single uit 2025. En het nummer heet Turn the Lights Off. Het nummer van Juste draait vooral om jezelf afsluiten van de buitenwereld. De sfeer van het lied is vrij dromerig en gevoelig. Wat dat gevoel versterkt je van terugtrekken in een veilige persoonlijke bubbel. Dat is vast wel herkenbaar, bijvoorbeeld als je verliefd bent. Weg van alles en iedereen en lekker met z'n tweetjes zijn. Opgaan in de liefde. Maar

0: het vliegt alle kanten op. Hier bij Hans en de Morgen. En dat is eigenlijk zo leuk. Van hele intieme liedjes naar een rustige ballad. Naar vrolijke Haagse muziek. En dan deze knijter weer in je oren.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Ja, dat is lekker afwisselend. Justine, Jack Stel, Turn the Lights Off. Een single die vorig jaar uitkwam. Wij zijn toegekomen aan nog wat leuke muzikale tv-tips. Beginnen bij vandaag. Zaterdag 9 mei op NPO 2 Extra kun je ruim een uur kijken naar het optreden van Bob Marley en de Wailers dat ze gaven in The Rainbow in Londen in het kader van een Exodus Tour in 1977. En die uitzending begint vanmiddag om 14:15.
1: Ja, ook op NPO 2 Extra is een aflevering van Back to North Sea Jazz. Optreden van Sven Hammond Big Band. Te zien vanaf 7:05.
0: En de BBC duikt in een archief en laat de grootste hits van Simply Red zien vanaf 21:15 vanavond op BBC 2.
1: En hierna een anderhalf durende concertfilm van het optreden van Simply Red in 2025, wat hij gaf in Movistar Arena in Chili. Te zien op BBC 2 vanaf 22:45.
0: En ook om 22:45 een registratie van het optreden dat Spinvis gaf op Lowlands in 2024. En dat is te zien in het programma 3:12 presenteerd op NPO 2 Extra.
1: En dan zondag 10 mei. In het programma 2 Meter Sessies kun je kijken en luisteren naar een aantal semi-akoestische nummers van The Counting Crows, opgenomen in 1997. Te zien vanaf 14:30 op NPO 2 Extra.
0: Ja, en dan Ray betreedt het podium van de Royal Albert Hall in Londen om nummers van haar voor de Mercury Prize genomineerde album My 21st Century Blues te spelen, begeleid door het Heritage Orchestra, het Flames Collective Choir en organiste Anna Lapwood. Een absolute muziektip wat ons betreft. Te zien vanaf 17:55 op NPO 2 Extra. Ken je haar, Ray?
1: Nee, ik ken haar niet.
0: Ga hem wel eens opzoeken. Wat een fantastische zangeres. En een heel... hoe zou ik het zeggen? Nee, ga maar eens gewoon kijken.
1: Ja, of gooi hem gewoon even over de app, zoals altijd.
0: Ja, is goed, doe ik.
1: De muziek en het leven van de koning van de Afrobeat. Fela Kuti staat centraal. Zeg ik dat goed, Hans?
0: Fela Kuti.
1: Oh, Fela Kuti. Ja. De muzikant predikte de revolutie.

0: en droeg daarmee bij aan een democratische Nigeria. Te zien in de aflevering van het Uur van de Wolf op NPO 2. Extra vanaf 8:30. En tot zover de muzikale tips.
1: Ja, en die tips en de concertagenda en de playlist, die komt straks natuurlijk weer op de Facebookpagina te staan van Hans. En morgen rond een uurtje of 8:30 kun je alles weer even rustig doorlezen. En ook voor de concerttips. Daar staat de linkjes staan erbij. Als je kaartjes moet kopen, dan word je meteen doorverwezen naar die site.
0: Goed. Van de service.
1: Van de service, hè? Ja, zo zijn wij. Wij gaan naar het doorbraaknummer van de Nederlandse soul- en jazzzangeres Sharon Kovacs uit 2014. Ja, met dit nummer zette ze zichzelf direct internationaal op de kaart dankzij haar unieke, rauwe stemgeluid. En de sfeer, ja, die wordt altijd wel een beetje vergeleken met de stijl van James Bond soundtracks.
0: Aha.

0: fantastische album Shades of Black. Daar staat dit nummer op, My Love, Jorik Kovacs.
1: Heel mooi.
0: Ja. We zijn aan het einde gekomen, Cindy. De tijd vliegt voorbij. We gaan vast even afscheid nemen alvast van de luisteraars. Ja. Meteen hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week zaterdag zijn we er natuurlijk weer.
1: Ja.
0: En wat ik straks al zei, om 12:30 wordt alle informatie over de concerten en...

0: muzikale tv-tips en de playlist, die staan op de Facebookpagina van Hans in de Morgen. Check dat even en lees alles even rustig door. En mag je nog een verzoekje hebben of een muziektipje, of wil je een keer langskomen in de studio om zelf aan te kondigen, dat kan allemaal. Laat het even weten. Stuur je even een appje naar Hans, of nou appje, een mailtje, hansderksen@rtvslingeland.nl. Zometeen na 12 uur Herman ter Maat met zijn middagcocktail. Maar Cindy heeft nog één nummer klaarstaan.
1: Ja, ik heb nog één nummer. En dat is het nummer Sorry van Kensington. Het nummer gaat over spijt hebben in een relatie. En het besef dat je iemand pijn hebt gedaan. Maar ook over hoe moeilijk het is om het echt goed te maken. De sfeer van het nummer, de opbouw, emotie, intensiteit versterkt het gevoel van frustratie en verdriet over iets wat je niet meer kunt terugdraaien. Kort gezegd, sorry gaat over te laat beseffen wat iemand voor je betekende en moeten leven met de gevolgen van je eigen fouten.
0: Iedereen een heel fijn weekend, hè?
1: Fijn weekend, tot volgende week. Dag, dag.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd...

0: als in de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu de middagcocktail.

0: The Rolling Stones en Blinded by Love. Ik dacht, laat ik maar eens beginnen met de Rolling Stones. Ze waren deze week weer in de picture. Ze gaan weer een nieuwe album bijbrengen. Ik weet niet of dat wordt en of het wat is. Het zijn natuurlijk een stelletje oude knakkers. Om zo wat te noemen. Maar goed, ze timmeren nog wel steeds aan de weg. Ze zullen het geld nog wel nodig hebben, denk ik.
1: Dit is de middagcocktail met Herman Ter Maat.

Ja, dit is dus de middagcocktail weer op RTV Nederland. Ik heb weer heel gezellige muziek klaarstaan voor jullie. Bijvoorbeeld Ferry de Lits. Miss Montreal. De Flippers. Django Wagner en Walter Kroes. En Jannes heb ik natuurlijk ook klaarstaan. Jan Michel ook nog. Nou fijn. Allemaal heel gezellige, mooie muziek. En natuurlijk de Duitse schaalplaten heb ik ook nog. Nou, we gaan beginnen met Ferry de Lits.

0: Panda Country Love Songs. Until this do us apart.
1: Dit is de middagcocktail.
2: Een Duitse Schallplatte.

0: Het blijft gewoon mooie muziek, hè? Van Eros Ramazzotti. Ik draai hem ook altijd graag in mijn programma, dus...
1: Ja, je hebt toch wel in de gaten, hè? De beste muziek, dat wordt hier draait.
0: De volgende plaat is van Wouter Kroes. Route de Soleil.

Route du Soleil. De route naar de vakantie geworden natuurlijk in het zuiden van Frankrijk en Spanje. Met gezellige muziek dus van Bolte Kroes. Dit is het gevoel van samen zijn.

0: De piratenkoning Jannes. En dat gevoel van samen zijn.
1: Een Duitse schallplatte!
0: Dit is Heuner. En wir werden uns wiedersehen.

0: Turner. Wir werden uns wiedersehen.
1: Dat applaus ik nu hoor, dat is wel leuk natuurlijk.

0: The Mavericks and All You Do Is Bring Me Down. Een nummer van ruim 8,5 minuut. Prachtig gezongen en gemaakt natuurlijk.
1: Dit is de middagcocktail.
2: De gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer op de

0: meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
3: Nu de middagcocktail.

0: haar single, als ik goed begrepen heb, van Mooi Werk.
1: Het komt minder.
2: Ja, je hebt toch wel in de gaten, Lina. De beste muziek, dat wordt hier gedraaid.

0: Roland Keizer. Zeg mir van.
1: Zeg mir van.
0: Een topartiest in Duitsland dus. En ik ben fan van hem ook nog. Dit is ABBA.

ABBA en Move On. Ja, het is mooi weer. Dus veel mensen zullen denk ik vandaag tegen de avonduren misschien nog wel even de barbecue aansteken.

0: cowgirl dacht van ik ga eens een liedje van George Baker op een country manier doen. En ik vind het nog leuk ook nog en mooi ook. De cowgirl dus.
1: De gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.

0: Eros Ramazzotti.
1: No, no, no, no, no.
0: En ik zag dat de computer mij waarschuwde, je hebt deze plaat al gedraaid in het eerste uur. Maar toen was het al te laat. Toen had ik hem al gestart. En dan laat ik hem ook maar uitlopen, dus. Mijn excuus. Kan gebeuren, dus. Ja. De volgende is van Criss Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer.

Klaus Bakker. Maar als je toch gaat... Dat was de laatste plaat van deze middagcocktail.

Nou, ik neem weer afscheid van u. Ik dank u allemaal voor het luisteren naar deze middagcocktail. De komende 2 weken zit Peter van der Wel hier. Luister vanavond nog naar allerlei andere programma's van Slingeland FM. Bijvoorbeeld de Slagershow met John Wenning. John Wenning bedoel ik. En de Saturday Night Fever van Peter van der Wel. Afijn nog heel fijne, goede, fijne muziek en leuke programma's. Wat mij betreft, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En de komende 2 weken zit Peter van der Wel hier dus. Hoi!

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grote

deels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen ik smeer zeg, moet al de steek, ben ik vergeet. Blaas niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

los. Waarom kijk je naar de grond? Bij het horen.

lagen in een grafkleed van parachutestof. Toekomstdromen.

vrijheid. Van Joop Bokstad. Mooi, welkom bij Streektaal Radio. In de week van herdenkingen en het vieren van de bevrijding. En daarom de komende twee uur heel veel nummers die gaan daarover. De vrede, de vrijheid, de oorlog, de bevrijding en al dat muziek wat ermee te maken heeft. De nieuwe geschiedschrijver komt voorbij en we gaan snel enkele nieuwe nummers in het verschiet. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Ik heb al gezegd, het eerste nummer heette was De Vrijheid van Joop Bokstad van een paar jaar geleden alweer. Een heel mooi nummer over de vrijheid. Het volgende nummer is een splinternieuw nummer. Komt uit Friesland van Juntos en hij heet It Moment. En dat nummer is niet alleen in het Fries uitgebracht, maar ook in het Nederlands en in het Engels. En de zanger, de Juntos, dat is een band. En die zanger daarvan die zit vroeger in Die Twa. Maar dit is hun nieuwste Juntos It Moment. Maar nog eens even de techniek en presentatie van onderdeel getekende. Dus gaat er wat mis, komt er geel aan onder de computer.

linkse rat of rechtse zak. Van die politieke spelletjes van Jong en Kikkelak. Je wilt dan kleur bekennen, wel, het is eigenlijk een amalgaam. Jammer, maar met die mengelmoes pas ik niet in jouw kraam.

voor de vriendschap, voor de reden, voor de vrede, voor de mens. Zie niet voor, toen zie tegen, het is zwart tegen wit. Het is widder tegen zidder, het is blauw, zwart tegen paars wit. Je wilt dan kleur bekend, maar ik geef je een hint. Ik zou niet kunnen zeggen, schrijf dank zo wel, want ik zie kleuren blind.

Augensnijper Manderen. Met zijn nummer Vrede. En hij komt uit België. We gaan eens even weer naar de Achterhoek. Jan Willem Tolkamp heeft een tijdje geleden een hele mooie cd gemaakt met een heleboel nummers over vrede. Het gaat, die cd die ging over iemand die in de gevangen was genomen door de Taliban. En die was weer vrijgekomen. En daarmee heeft hij samen met Jan Willem Tolkamp toen een cd over gemaakt. En een van die nummers die erop staat heet Gevangen Vrijheid.

En Toto, hun nieuwste single, en die heet Soeste Suiker. Ze komen uit Zuid-Afrika en ze hebben het gewoon nog gestuurd naar streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Kun jij doen, maar doe je zelf iets in een streektaal of in het dialect. Laat het ons weten. Streektaalradio@hotmail.com. Of via WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 061-267-82563. 061-267-782563. 5, 6 en een 3. En daar kun je dus al.

alles heen sturen. Ja, als je aan oorlog denkt, aan oorlog Philip denkt, dan hoor je die laarzen, die soldaten lopen met die laarzen. En dan denk je, ja, dat is weer een oorlog Philip. 100.000 laarzen. Hopelijk worden ze nooit weer. Vlaaien staat, ze hebben er jaren geleden een nummer over gemaakt.

0: iedere dag een nieuwe muzikale trip door de mooiste streken. Streektaal Radio.
1: Dit op Studio Brussel, de Breurkes. De Breurkes Gallagher. Die gaan we spelen, vooralsnog.

0: Vitamine en sigaretten. Harald Konings uit Limburg, zijn allernieuwste single Witte Wien en sigaretten, heeft hij vanmorgen nog even opgestuurd hier naar Streektaal Radio, zodat wij hem nog kunnen draaien in dit programma van Streektaal Radio. Er is nummer 10 voor de schietschijf van deze week. De nieuwe schietschijf die komt uit de Drenthe en die wordt gezongen door de Serenadesisten. En de Serenadesisten zijn Josien van Beek, Judith Popken en nog een stel andere. Matthijs zit erin, Margot zit erin. Ik zal even kijken wie er allemaal zijn. Maar zingen over de vrijheid. Vrijheid is nooit af.
1: Schietschijf.

Geschiedschrijf van deze week. Vrijheid is nooit of de Serenadezusters. En de Serenadezusters zijn Josien van Beek, Judy Popken, Margot Kriek en Martije Lubbers. En op de piano hoorden we Josien van Beek. En het tekst en muziek waren allemaal van Martije Lubbers. Alweer een heel mooi nummer, de geschiedschrijf van deze week. We gaan naar Groningen via Buzen. Die heeft ook een nummer gemaakt over de oorlog. Over de kinderen in de oorlog. Ook alweer een tijdje geleden. Maar het is en blijft een mooi nummer van via Buzen. Oorlogskind.

De Griekse klanken. De nieuwe single van Jérôme Gillissen. Ja, hij heeft wel weer zin in de vakantie. Ja, wie eigenlijk niet. Ja, het wordt weer tijd. Het is mooi weer geweest. Nou, net de lentevakanties, voorjaarsvakantie. Hoe je er tegenwoordig erop zit. Of je hebt er nog. Nou, het zou zomaar kunnen dat je nog een paar dagen vrij hebt. En anders dan over een paar weken is het alweer zover. Dan is de zomervakantie alweer in aantocht. We gaan eens even kijken naar Groningen. Een heel stel Groningen zijn een tijd geleden bij elkaar gekomen. En die denken, nou, we moeten eens een heel mooi nummer maken over de vrede. Grunnig is voor vrede. Stel die voor vrede.

Hokkaai. Anton Goosen uit Zuid-Afrika heeft ik weer gewoon nog gezet naar streektaalradio@hotmail.com. Ja, een tijdje geleden, een paar jaar geleden, was er zo'n project hier in Nederland om van elke provincie mensen of groepen nummers te gaan laten zingen over de vrede. In Drenthe deed geloof ik Mathijen mee. En ik weet het niet. In Overijssel deden Milou Hesseling en Nathalie Baatman mee aan dat project. En ze hebben er zelf hele mooie nummers gemaakt over de vrede. Onder andere dit nummer, Vrede.

graag de groeten doen. Of doe je zelf iets in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

is de maat. Agnes uit Zuid-Afrika, zijn nieuwe single en die heet Beste Paul. In Brabant woont dus en leeft en zingt Marie-Christine Verstraeten. Ze heeft een heleboel cd's gemaakt. Op een van die cd's staat ook een nummer over de oorlog. Over de kinderen in de oorlog. En dat heet Oorlogkinderen.

oorlogskinderen Marie-Christine Verstraten. En ze komt uit Brabant. Kijk, op slag, die moet dan weer afscheid nemen van de eerste uur Streektaal Radio. Dat in het teken stond van de vrede en de vrijheid en de herdenkingen. We zijn zometeen weer terug aan de andere kant van het nieuws en al die wetenswaardigheden. Nog een uur Streektaal Radio. Tot zo!

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen ik smeer zeg, moet al de zee, ben ik vergeet. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Vrede van Martije. En daar begonnen we het tweede uur mee van Streektaal Radio in de week van de herdenkingen en het vieren van de bevrijding. En daarom de komende uur heel veel nummers die gaan over de vrede, de vrijheid en de oorlog. En de nieuwe schijf die komt ook nog weer voorbij. En jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. Of via de mail. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Kun je alles kwijt wat je kwijt wil. Als je zelf iets doet over een streektaal of in een dialect. Maakt niet uit wat boeken, verhalen, gedichten of je dansen in een streektaal. Laat het ons weten. Mag in het Zuid-Afrikaans of in het Vlaams of in het Amsterdams, Rotterdams. Maakt allemaal niet uit. Gewoon opsturen naar streektaalradio@hotmail.com. Of wil je een verzoekje horen? Dat kan ook. Streektaalradio@hotmail.com. Techniek. En is in handen van ondergetekende. Dus gaat wat mis, dan komt het geheel en al door de computer. We gaan naar Groningen. We gaan naar Drenthe. Groningen, daar ergens in de buurt. Ik weet niet precies. Marco de Beek, Zendi. Sandy Alman en Martije. Die hebben samen een liedje gemaakt over de vrede. En die heet Samen in Vrede.

De nieuwste van Nienke Laverman, dat het er al is. En vorige week was dit nog de schietschijf bij Streektaal Radio. Waarom de vrede toch zo moeilijk is. Oorlog, waarom? Ja, dat vragen we ons nog steeds af. Maar ja, al die mensen daar hoog in het Witte Huis en de Kremlin en al die andere dingen, die weten het allemaal veel beter, denken ze wel. Ze willen groter worden en rijker worden. En, en voor de rest maakt het er niet zoveel uit. Waarom de vrede toch zo moeilijk is. Janneke Bulthuis en Tineke Om. En daarna het Reuzelskwartierke met Oorlog, waarom?

Ruizelskwartiertje, muziekske Ruizelskwartiertje. Oorlog, waarom? Ja, dan vragen we nog steeds af. Waarom moet er nog steeds oorlog zijn? Waarom kan er geen vrede komen? Ik bedoel, waarom beginnen ze al die oorlogen weer iedere keer opnieuw? En zo met tip voor de categorie Agamirai kom ik hier dan hier speciaal voor Remkomen een nummer draaien van de Broekduo. Dat doen we dus ook, maar ja, dan krijgen we weer lekker koffie met koekjes. En Remco die heeft weer een heel druk weekend gehad. Hij was vorige week was hij jarig. Toen zijn we naar de dierentuin geweest. Zaterdag heeft hij thuis groot feest gevierd. Heeft hij zijn verjaardag gevierd. Heeft hij een heleboel rode cadeautjes. Remco, gele cadeautjes gekregen. Een heleboel gele dingen. Ja, hij is heel gek op geel. Alles wat geel is vindt hij leuk. Gele broeken, gele truien. Gele chocolade, noem maar op. En een speciaal voor Remco draaien we dus een nummer van het Broekduo. Dit keer hebben we nummeren gezocht. Dat past ook in deze tijd van vrede, herdenken. Frank en Jim. En Frank en Jim, dat waren twee Canadese soldaten die Nederland bevrijd hebben. En dat wordt ieder jaar weer gedacht hier, vlak in de buurt op het kerkhof hier bij Margal. Frank en Jim.

Uit Broodduo, Frank en Jim. En dat waren dus twee Canadese soldaten, Frank en Jim, die Nederland bevrijd hebben. En daar ging de lied over, de Broodduo. In de categorie Als ik een Broodduo draai, krijgen we lekker koffie met koekjes van Remco. En wanneer ik bij Remco Langeskom, ik denk woensdag, Lau, dat maar doen. Lau, woensdag maar Langeskom bij Remco. En zaterdag, want dan gaan we de boot over, Remco. Zaterdag gaan we gezellig met z'n allen de IJssel op met de boot. Heerlijk gezellig met Remco. En we gaan eens even naar de Achterhoek. Goed Volk, die heeft een tijdje geleden ook een hele mooie cd gemaakt met hele mooie nummers op. En één heel erg mooi nummer, dat gaat over de vrijheid van Goed Volk.

0: Kemmen Kepen. Dat is van Grietje Weersma uit Friesland. En het nou weer tijd voor de categorie De Schietschijf van deze week. Die komt uit Drenthe. De Serenade Sisters. Vrijheid is nooit op.
1: Schietschijf.

En dat was de schietschijf van deze week. De Serenadezusters. Ze komen uit Drenthe. En ze hebben het over vrijheid is nooit af. En dat klopt. Vrijheid is nooit klaar. Vrijheid is nooit af. Die vrijheid moet er eigenlijk altijd zijn. De Serenadezusters. De schietschijf van deze week. We gaan verder met de Van Suver Schijfels. Ze komen uit Groningen. En ze hebben het natuurlijk over de vrijheid.

Jan Ottingband uit de Achterhoek. Die heeft een mooi liedje gemaakt. Het leed van de vrijheid. Daar zongen ze zojuist. En wij gaan nou weer naar Groningen. Tineke Rauw, die heeft ook een nummer gemaakt. Dat gaat over de oorlog. Het spel van de oorlog. Oftewel, het oorlogspel.

de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

En het was het Gildekoor van Sint Barbara uit Brabant. Zongen over de vrede. En het laatste nummer dat we gaan draaien is er eentje van Mella. We'll meet again.

En het was de laatste nummer hier in de streek door radio over de vrijheid en de bevrijding en al dit soort dingen, de oorlog. We'll meet again van Mella. En zoals men zegt, we'll meet again. Mella is mijn eigen aan het dood. Henne gaat daar het ook een keer. Houd door een gehoord. We gaan op hoesa met Trio.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden, zonnig, graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers

0: elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Ja, dat was Shocking van de Dizzy Mans Band. Een titel die klinkt een knipoog en een glimlach tegelijk. Welkom bij Old Darts, waar muziek van onze eigen bodem niet alleen klinkt, maar leeft. Van vergeten parels tot frisse klanken, van het hart naar de ether. En we blijven nog even in de warme jaren 70. Met een duo dat melancholie en melodie

Ja, we schoven een stukje op richting symfonische pracht. Een band die internationale allure had, maar altijd een beetje van ons bleef. Kajak met Phantom of the Night. Muziek die als een schaduw langs je heen glijdt. Ja, en dan maak ik een brug naar het heden. Naar nieuwe symfonische klanken. Een naam die je misschien al kent. En zo niet, dan wordt het tijd. Ik spreek straks met frontman Brian de Graven. En ik heb aan een grote fan van symfonische rock. En zeker ook van Reality. Misschien wel de grootste fan. Heb ik gevraagd wat hij de twee beste nummers vindt van het recent uitgebrachte album Scratch van Reality. En hij kwam allereerst met dit nummer. Luister naar Reality met Follow Me Home.

0: Ja, dit was dus Reality met Follow Me Home. En dat home is nu hier even in de studio. Want vandaag duiken we in een wereld waar melodie en verbeelding hand in hand gaan. Een wereld waar muziek niet alleen klinkt, maar zich ontvouwt als een landschap. En ik ga in gesprek met iemand die ik niet alleen ken als muzikant, maar ook als mens. Brian de Grave, frontman van Silhouette en de drijvende kracht achter het bijzondere project Reality. Samen met onder andere zijn vrouw Marjolein bouwde hij sinds 2011... aan een muzikaal universum waarin symfonische rock en folky invloeden elkaar vinden. Met albums als Mental Peace en Fairly Carefree groeide Reality uit tot de naam die ook internationaal wordt omarmd. En nu is er een nieuw hoofdstuk, het album Scratch. Brian, welkom.
1: Ja, dankjewel Paul. Wat een prachtige samenvatting.
0: Ja, dank je. Ja, ik heb er echt mijn best op gedaan. Ik heb jullie grootste fan gevraagd welke twee nummers hij het beste vindt van het nieuwe album. En daar kwam hij onder andere met dit nummer. Ik denk dat je weet over wie ik het heb.
1: Ja, ik denk dat ik wel weet over wie ik het heb, ja. Die heeft ook nog een rolletje gespeeld op die nieuwe cd natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft ook nog bij één nummer backing vocals gedaan. Maar ik zal zijn naam nu niet noemen, want hij is zelf heel bescheiden, dat weet ik.
1: Dat weet ik wel.
0: Maar Reality, het begon ooit als een project, denk ik. Een soort, ja, wat zal ik zeggen, een muzikale speeltuin. Maar wanneer voelde je, dit is geen project meer, dit is een band?
1: Eigenlijk toen we besloten om het om dus ook live te gaan optreden, denk ik. Want ja, we hebben één keer in een soort van gelegenheidsband hebben we een live optreden gedaan in het Blok. Dat was vlak voor het uitkomen van Mental Peace. Dat was eigenlijk een crowdfunding optreden, zeg maar. Nou ja, dat smaakte sowieso ook wel naar meer. En toen hebben we in het Celliaan en het einde nog in Den Bosch een optreden gedaan voor 20 man. Dat was in de coronatijd. Dat waren er toch wel 30.
0: Zo.
1: Ja. Waar rimpel. Ja, er waren een aantal mensen die ook wel zeiden van wij willen ook eigenlijk nog wel blijven. Hè? Dus na het project ermee doorgaan. Dat waren Christopher Appen op de toetsen en Rinder Bull op gitaar. En dan heb je eigenlijk bijna een band. Dan heb je nog een drummer nodig. En natuurlijk een bassist. Nou, die bassist. Die is altijd wel aanwezig geweest. We hebben de hulp gehad van Mark Optenberg en van Jeffrey de Greve, mijn oudste zoon, voordat uiteindelijk Patrick Verheijen

0: het stokje heeft overgenomen.
1: Ja,
0: en qua drums kwam dus vlak na het verschijnen van het... of eigenlijk vlak na dat tweede optreden kwam Jos Uffing om de hoek kijken. Die ooit drummer was bij Silhouette. En die zei van nou, ik heb eigenlijk wel weer zin om in een beetje te gaan drummen.
1: Ja.
0: En toen waren we compleet. En toen hebben we gezegd van nou ja, dan gaan we als band gaan we verder. En zo zijn we eigenlijk Fairly Carefree aangevlogen.
1: Volgens mij heb jij de toetsenist nog niet genoemd.
0: Jawel, Christophe
1: Rapin. Oh, ja, sorry, daar begon je mee. Ja,
0: ja,
1: ik ben al wat ouder, ik heb een slecht geheugen.
0: Ja, dat weet ik. Maar Christophe Rapin die is vanaf dag 1 is die gekomen en altijd gebleven. En
1: ja.
0: Iemand die qua muzieksmaak heel dicht bij zit bij wat wij willen. En het gewoon ook bijzonder fijn vindt om onderdeel te zijn van de band.
1: Ja, het nummer wat ik liet horen, daar waar ik bij was Marjolein eigenlijk de frontvrouw in dit geval, de zangeres. Je werkt al jaren samen met Marjolein en je doet niet alleen zingen met haar, want je bent met haar getrouwd. Is dat moeilijk om met je eigen vrouw in een band te spelen? Of is dat juist een voordeel?
0: Het is allebei, Paul. Soms is het moeilijk omdat je gewoon natuurlijk ook als muzikant te zijn er nog wel eens meningsverschillen hebt. Je hebt verschillende smaak en je wil soms wel eens wat anders.
1: Ja.
0: Aan de andere kant is het niks zo leuk als samen met je vrouw op het podium staan tijdens een optreden. Dat is gewoon echt... daar geniet ik echt heel erg van. En ook om dat gewoon samen te brengen, zeg maar.
1: Ja, snap ik. Nou, het nieuwe album heet Scratch. En dat vind ik een intrigerende titel. Waar verwijst dat naar?
0: Het verwijst eigenlijk naar de rode draad in het album die ik nog niet had gevonden. Het is zo dat... Marjolein heeft een soort van even een stapje terug gedaan tijdens. Die zei van, joh, gaan jullie lekker verder na het tweede album. Ik kom er in de loop van de tijd wel weer bij. En toen had ik eigenlijk het meeste wel geschreven. Is ze zich er weer mee gaan bemoeien, maar dan natuurlijk wel op een goede manier.
1: Ja.
0: En zei ze van ja, feitelijk denk ik dat we het album Scratch moeten noemen. Omdat alle nummers die jij voor dit album geschreven hebt, die hebben iets te maken met... een beschadiging, zij het, een beschadiging van de wereld, zij het, een beschadiging in een relatie, zij het, eigenlijk op alle verschillende manieren. Ja, een botsing met een rendier kan ook een behoorlijke kras opleveren, zeg maar. Dus, alle titels gerelateerd aan de Scratch.
1: Ja, nou heb ik gelezen dat met Scratch, dat wordt eigenlijk Reality Next Level genoemd. Hoe verschilt dit album van de vorige albums?
0: Ik denk een stukje volwassenheid. In de zin van, er is gewoon... ik heb, als ik met mezelf mag beginnen... Ik heb als producer heb ik natuurlijk heel veel geleerd... van het werken met Mental Peace en Fairly Carefree. En dit is dan de derde keer dat ik iets aan het produceren ben. En ik hoor natuurlijk achteraf... zij het kleine dingetje dat je denkt van, dat kan beter. Dus je wordt... toch steeds kritischer op jezelf. Met het aannemen van Jos de Jong, want die waren we nog even voor het gemak vergeten, de tweede gitarist, zijn we voor mijn gevoel echt next level gegaan. We hebben niet één Steve Roderie in de band, maar twee. Ja. En dat klinkt geweldig lekker samen. Ja, sorry hoor, maar ik vind die jongens gewoon allebei fantastisch spelen. En ze spelen precies gitaar op een manier die mij raakt. En daarom zeg ik twee Steve Roderies.
1: Ja, ja, voor de mensen die het niet weten, Steve Roderie is de gitarist van Marillion.
0: Ja, en iemand waar zowel Mar als ik natuurlijk wel heel erg gecharmeerd zijn qua sound. Dus wij zijn heel erg gek op onze gitarist. Natuurlijk ook op de rest van de band, maar het geluid wat die jongens samen produceren is echt best wel heel erg mooi. En op verschillende onderdelen van het album zijn ze dus ook heel mooi samen te horen. En ja, dat had ik zelf met Rindert bijvoorbeeld bij het vorige album nooit kunnen doen.
1: Nee.
0: Dus, er zijn gewoon samengevat ook meer mogelijkheden gekomen. En de composities zijn voor ons gevoel toch weer een stap vooruit in opzicht van het vorige album.
1: Ja, dus Reality Next Level is echt wel een goede omschrijving.
0: Ja, dus als we dat van onszelf mogen zeggen, ja. Wij dachten van wel, maar we hopen natuurlijk dat het publiek dat ook vindt.
1: Ja. In het verleden heb je ook samengewerkt met indrukwekkende namen als Ton Scherpenzeel en Michel Saint-Pierre.

0: Ja, dat klopt. Dat zijn mensen die je dan gaandeweg in je leven tegenkomt. Het was zo dat het contact met Ton Scherpenzeel is gekomen omdat hij mij belde. En ik was redelijk verrast, kan ik je zeggen. Want Ton Scherpenzeel is wel een van mijn helden als het gaat om het schrijven van nummers.
1: Ja.
0: Ik vind hem verschrikkelijk goed als componist, behalve dat ik een goede muzikant is. En hij vroeg of ik achtergrondzang wilde doen op zijn soloalbum. Nou, dat was natuurlijk snel beslist.
1: Ja.
0: Vervolgens had hij zoiets veel. Als ik ooit eens wat voor je terug mag doen, dan hoor ik het graag. En dat was in eerste instantie bij Silhouette op het vierde album. En veel later zei ik van joh, vind je het leuk om nog eens keer wat voor mijn nieuwe bandje te doen? Vond hij ook hartstikke leuk. En toen heeft hij een toetsen solo ingespeeld op Fairly Carefree. Ja.
1: Ja,
0: en Michel Sinclair, ja, dat is. Ja, nou goed, Michel Sinclair van Mystery is natuurlijk een fantastische gitarist. En ik ben al vrij lang Mystery fan. En in die periode had ik ook best wel veel persoonlijk contact met Michel Sinclair. Dat is altijd zo gebleven. En toen ik op een gegeven moment op iets bezig was, dacht ik van nou, hier kan ik wel een gitaarsolo à la Michel Sinclair gebruiken. En ik denk, weet je wat, ik stuur hem even een appje. En zei leuk, gaan we doen.
1: Ja.
0: Dus dat zijn natuurlijk wel, ja. Wel hele bijzondere.
1: Nu spelen jullie met 7 muzikanten. Dat zijn echt heel veel kleuren op zijn palet. Hoe voorkom je nou dat een cacophonie wordt? En hoe hou je dat in balans? Want jij schrijft de nummers.
0: Ja, dat klopt. Ik schrijf de compositie en ik heb dan een beetje. Ik ben de producer en daarmee bepaal ik eigenlijk welk instrument op welk moment aan de beurt is, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk gewoon raak dat je balans brengt, ook in de opbouw. Dat je niet continu allemaal met je instrumenten naar voren komt. Dus het is ook heel belangrijk, vind ik, dat er ook rustige stukken in zitten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Met misschien maar 1 of 2 instrumenten. En tegelijkertijd denk ik dat het op zich goed te doen is als je het goed mixt. Dat je ook alle instrumenten tegelijk kunt laten horen. Dat is natuurlijk een kunst. Maar daar hebben we dan weer Han Uyl voor gevonden, die vanaf scratch eigenlijk bij ons is om te mixen en te masteren. En dat is ons heel erg goed bevallen.
1: Ja,
0: die heeft inderdaad op de drukke momenten waar je, als je het niet goed doet, cacophonie schrijven, dat je gewoon alles hoort. Dat blijft heel bijzonder.
1: Ja, nou ik heb het album in huis en ik moet ook zeggen, ik ben onder de indruk.
0: En, dat doet me goed, Paul. Ja. Ja.
1: Jullie hebben trouwens ook een sterke live reputatie opgebouwd. En wat gebeurt er met jullie muziek op het podium dat je in de studio niet kunt vangen?
0: Ja, ik denk toch een beetje de spirit, zeg maar. Dat je gewoon ziet, en dat hebben we bij de repetitie ook, we hebben lol met z'n allen. We zijn niet bezig allemaal ons eigen dingetje te doen. We staan gewoon echt lekker als band. Swingen doe je niet zo raar met progressieve rock. Maar
1: nee.
0: We staan wel gewoon lekker te spelen. En we komen iets brengen wat een collectief is. En daar zit plezier in. En dat komt gewoon over op het publiek. En dat je dan af en toe eens even een noodnet even verkeerd zingt, dat wordt dan gewoon, dat wordt je dan vergeven. Want het is veel belangrijker, tenminste, dat denk ik, dat het gewoon met liefde overkomt. Zeg.
1: Dat het binnenkomt, ja. Zit er een nummer op Scratch dat voor jou persoonlijk het meest betekent?
0: Ja, uiteraard. Ja, dat is Never Feel This Way. En dat nummer heb ik eigenlijk geschreven over het eerste jaar dat ik samen was met Marjolein.
1: Okay.
0: Het is letterlijk gewoon een jaar geweest om nooit te vergeten. En ja, het is af en toe gewoon kijk je daarna terug en denk je van ja, wat was het toch gewoon mooi samen en met die kinderen. Dus een heel bijzonder jaar.
1: Nou, heeft jullie grote fan als tweede nummer Out of My Mind gekozen. Maar hij vond het ook wel heel moeilijk om een tweede keus te maken. Dus, maar dan zal ik.
0: Nee, maar dat vind ik altijd een goed teken, Paul. Dat betekent gewoon dat er geen nummers opstaan die skippers zijn. Het grappige is, ik heb nu diverse reacties gezien. Met name op Facebook, want daar zijn we nog het meest actief, denk ik. Ja. En je ziet dat iedereen weer een andere favoriet heeft. Er is niet echt één nummer wat nou voorop ligt, zeg maar.
1: Iedere
0: track wordt wel weer genoemd.
1: Ik zal Never Feel This Way in een volgende uitzending zal ik laten horen. Want Jealousy vergeten we natuurlijk niet meer in deze uitzendingen van Old Dutch.
0: Nee, nou, dat is mooi, Paul. Dan komt dat goed.
1: Waar hoop je dat Reality over 5 jaar staat?
0: In de boerderij.
1: Ah, ja.

0: Ja, dat antwoord ligt een beetje voor de hand, inderdaad.
1: Ja, dat is wat we natuurlijk met Silhouette hebben gedaan als support act. Maar ik hoop echt dat ze met Reality. Dat we het zover krijgen dat we zo groot worden dat we een keer in die zaal mogen spelen waar ik zelf al zo vaak ben geweest als toeschouwer.
0: Ja, is er nog iets wat je kwijt wil voordat ik het volgende nummer ga draaien?
1: Nee, dat ik het leuk vind om je weer even een keer te spreken en in je programma te zijn. En dat ik hoop dat de luisteraars de nummers ook kunnen waarderen.
0: Ja, nou goed.
1: En als ze blij worden, dan kunnen ze de cd bestellen op www.reality.com. En Reality, dat spel je met R-E-A-L-I-S-E-A.
0: Ja, en ook op vinyl te krijgen.
1: Niet meer, Paul. Dat was een artefact voor de crowdfunding. En we hebben het in een limited edition van 25 stuks laten persen. En ze zijn op.
0: Oh, daar heb ik er één van.
1: Nou, dat wordt nog wel eens een keertje goud waard misschien.
0: Ja, wie weet. Hey Brian, dankjewel voor je openheid en je verhalen. Ik ga draaien Out of My Mind. En veel succes met Reality. En doe Marjolein de groeten. En de rest van de band.
1: Oké, Paul. Okay. Succes met je uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hoi. Dat was dus Brian de Graven van Reality. En we gaan nu luisteren naar Out of My Mind.

0: House.
1: Ja, doe maar met de bom. Een nummer dat nog altijd binnenkomt. En daarvoor hadden we dus Brian de Graven van Reality. En ik eindigde met Reality met, hoe heet het nummer ook weer? Out of My Mind. Intens en meeslepend vind ik die muziek. En echt de moeite waard om goed te beluisteren. Ik zou, als ik jou was, die cd aanschaffen. Ja.
2: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
1: Ja, het Belgisch kwartiertje. En we beginnen met Silver. Het nummer waar het mee begon.

Ja, dat was dus een samenwerking tussen Nederland en België met Jaap Rezema en Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten. Pijnlijk mooi, denk ik. Ja, sommige bands volgen geen rechte lijn. Ze zwerven, veranderen, zoeken en vinden onderweg hun eigen geluid. Vanuit Antwerpen groeide Zita Swoon rond Stef Camille Carlens uit tot een eigenzinnig muzikaal collectief waarin blues, pop en kunst moeiteloos samensmelten. Altijd een tikje anders, altijd herkenbaar. Het is Zita Swoon met Thinking About You All The Time.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt, bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog, met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters.

0: Met al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ja, in de tweede uur van Old Arts begonnen we met drukwerk met frontman Harry Slinger. En recent is bij hem darmkanker vastgesteld. Maar het schijnt operabel te zijn en ondanks de diagnose voelt Harry zich goed en verwacht de band een succesvol herstel. Er zijn een aantal concerten afgelast, maar we hebben toch goede hoop dat het uiteindelijk weer goed komt met Harry Slinger. We gaan verder met Grupo Sportivo. Altijd leuk. Piep, piep, love.

0: Sandra en Andres met Storybook Children.
1: Old Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Deze historische opname die is van Johnny and Jones. En ik denk dat heel veel mensen denken, oh, die ken ik helemaal niet. Het is ook al heel lang geleden. En als je straks de opname hoort, dan hoor je ook de kraken er doorheen. Johnny and Jones waren Nol van Wezel, Johnny en Max Kannewasser, Jones. En ze werkten in de jaren 30 voor de Bijenkorf. En in 1934 werden ze ontdekt toen ze een optreden op een personeelsfeest verzorgden. En 2 jaar later gaven ze hun baan op en gingen optreden onder de naam Johnny and Jones. Ze groeiden uit tot echte tieneridolen, maar door hun Joodse afkomst mochten Johnny and Jones in de jaren 40 niet meer optreden. En werden zij samen met hun echtgenotes in 43 opgepakt en getransporteerd naar doorvoerkamp Westerbork. Daar gaan ze aan het werk als vliegtuigslopers. En in september 1944 worden Johnny and Jones tijdens een van de laatste transporten uit Westerbork naar Belgen-Belzen gedeporteerd, waar ze in de laatste oorlogsjaren van 1945 uiteindelijk sterven van uitputting. Een aantal Duitse en Nederlandse Joodse gevangenen met ervaring op de bühne organiseerden cabaretvoorstellingen in Westerbork. En de nazi-autoriteiten, inclusief commandant Gemmeker, stonden dit niet alleen toe, maar moedigden het ook aan. En ook het populaire lied stond op het programma, getuige het optreden van Johnny and Jones. Zij namen maar een paar keer deel aan de Boenteravond en zongen hun liedjes in het Lagercafé. Iets dat absoluut geen invloed had op populariteit van het nummer wat ik nu laat horen, de Westerbork Serenade. En het ligt niet aan je radio of aan je telefoon of aan je laptop als je af en toe wat moeilijke geluiden hoort.
2: Geloof ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuig.

Ja, en na deze vlucht met Chef Special zijn we weer geland en gaan we een stukje varen. En dat doen we op de geheel eigen wijze van, je hoort het al, Dr. Anders P. met de veerpont.

0: Een lied reist de wereld rond en komt thuis in onze taal. De cover van de week.
1: Ja, en de cover van de week is dit keer een Nederlandse twist uiteraard, maar aan een Scandinavisch origineel. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy, een lied populair gemaakt door Ria Valk. En zij behoorde toen tot het zogenaamde klasje van Fonogram. Een aantal uiteenlopende muzikanten waarvoor de platenmaatschappij eigenlijk alles regelde. En bijvoorbeeld ook Billeke Alberti en Anneke Greunlo maakten er deel van. En in dat kader mocht Ria Valk in 1960 het oorspronkelijk, en dan waag ik me aan de Zweedse titel, Er duker i mig ännu glaskören van Stig Andersson voor Lilbabs geschreven opnemen. In een vertaling van Willy Rex. En Jack Bulteman trad op als arrangeur en orkestleider. En dit rock'n'roll-achtige nummer vormde destijds een uitzondering binnen het repertoire dat op Fonogram verscheen. Maar met de komst van bijvoorbeeld Peter Koelewijn zette zich een omslag in. En Ria Valk werd eigenlijk de vrouwelijke tegenhanger van Peter Koelewijn. Nou, ik laat eerst een stukje horen van het Zweedse origineel en daarna Ria Valk zelf.

Ja, lang geleden, Hilversum 3 bestond nog niet. Je kan het je niet meer voorstellen met al die internet radiostations, waarbij nu ook natuurlijk de Geluidsfabriek, mijn eigen station. Dit was Herman van Veen en we gaan nu naar een samenwerking met lekker veel gitaar en gevoel. George Kooijmans en Frank Carillo. Het nummer Seasons was ooit de doorbraak voor Earth and Fire en dat is geschreven door George Kooijmans. En hij heeft het samen met Frank Carillo ook in zijn eigen versie uitgevoerd. En die hoor je nu. Thank you.

0: samenwerking waar George Kooijmans bij betrokken was.
1: Vreemde kostgangers. Er was een samenwerking tussen George Kooijmans, Henny Vrienten en Boudewijn de Groot. En bij toeval ontstaan eigenlijk. Doordat ze samen gevraagd waren om op de 65e verjaardag van Cesar Zuiderwijk te komen spelen. En dat beviel zo goed dat ze daar een vervolg aan hebben gegeven. Nou, en de weg, ik ben op weg, leidt ons naar de blues. De blues van Cas Lux en Magic Frankie. En in dit geval de...

Ja, en de laatste klank klinkt weg. En dat brengt ons dan bij de traditionele afsluiting inmiddels van Old Dutch. En dat is cabaret. En daar probeer ik altijd een nummer te koppelen aan een cabaret-uitvoering. De cabaret-uitvoering is dit keer van Herman Finkers, Goocheltaal. En als je het over taal hebt, dan denk je gelijk aan een woordenboek. En daar zingt Gerard Cox over. Dus veel plezier ermee.

bij de grote club van mensen die zo nu en dan best er eens een keer een woordenboek gebruiken kan. Dus de vuilnisman zo goed

0: Jeruzalem.
1: Zong ik een keer in de woonkamer. Waarop mijn vrouw vroeg, wat zing je hier nou eigenlijk? Ik zei, nou, wat ik hier letterlijk zing is, mogen de engelen u geleiden naar het paradijs en de martelaren u ontvangen bij uw komst. Nou, zei mijn vrouw, wat een tekst. Ik zeg, wat bedoel je nou, wat een tekst? Nou, zegt ze, mogen de martelaren nu, is dat verschrikkelijk. Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is toch prachtig? Helemaal niet prachtig, zegt ze, dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zei ze. Een gijzelaar is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt, maar iemand die gijzelt? Ik zei, wel nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij zei, tuurlijk niet. Ik zei, tuurlijk wel. Zij zei, tuurlijk niet. Ik tuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijk had, hebben we de dikke vandalen erbij gepakt. En waar blijkt? Ja, maar je houdt het niet voor mogelijk, maar zowel martelaar als gijzelaar kunnen de beide tegenovergestelde betekenissen hebben. Nou, toen dacht ik, nu spreek ik geen Nederlands meer. Wat heb je dan nog aan die Nederlandse taal als een woord niet alleen van alles kan betekenen, maar zelfs ook het tegenovergestelde kan betekenen? Ja? Martelaar, gijzelaar. Dan heb ik misschien al die tijd ook wel een compleet verkeerd beeld gehad van, ik noem maar wat, een kietelaar. Nou, zei mijn vrouw, dat zou nog wel eens heel goed kunnen. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Dat een kietelaar dus helemaal niet iets is dat gekieteld wordt, maar dat zelf iets anders kietelt. Ja, zei ze, maar dat is toch ook zo? Pardon? Ja, zei ze, dat is ook zo. Want de kietelaar kietelt mij geregeld. Op die manier, ja, zei ik, ja, maar hij wordt ook wel eens gekieteld. Kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren, zei ik. Ik heb eens wat verder in die dikke vandalen gebladerd en wat blijkt, dit soort rare dingen vind je in onze Nederlandse taal te onpas en te pas. Maar dan in een willekeurige volgorde.

0: dat komt als een uitdrukking maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt, komt je vanzelf in de dikke vandalen terecht.
1: Dat vind ik zo'n raar systeem.
0: Als je iets maar lang genoeg verkeerd zegt, komt je in de dikke vandalen terecht. Vooral wanneer een bekende Nederlander dat doet. Johan Cruijff is een bekende volkspotter. Volkspot is er altijd al geweest in diverse vormen. Als Johan Cruijff niet nu had geleefd, maar 2000 jaar eerder, dan was Johan Cruijff geen bekende voetballer geweest, maar een bekende gladiator. Dan was Johan Cruijff als gladiator de arena ingelopen en had Johan geroepen: hun wie sterven gaan groeten u. Hun wie sterven gaan groeten u. En hadden we nu op de gymnasia heel andere citatenboekjes gehad. Dus de ontwikkeling van taal is een kwestie van reactie-actie. Maar ook weer in een willekeurige volgorde. Die is heel belangrijk, die willekeurige volgorde. In de Tweede Kamer hoor je de Nederlandse taal op haar willekeurigst. Meneer de voorzitter, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Kunt u dat herhalen? Bromt de oppositie en wederom klinkt het: het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Want je kunt zeggen van Balkenende wat je wil, maar hij staat voor wat hij beter niet had kunnen zeggen. En het erge vind ik dat het allemaal in onze dikke vandalen terechtkomt. Dat vind ik zo jammer. Kijk er maar eens in. Je vindt dit soort gekke dingen te keur en te kust. Ja, te keur en te kust. Je moest er wel even in de juiste volgorde zetten. Moet u wel doen. Maar ze zeggen wel van mij altijd dat ik dingen omdraai. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb nog nooit in mijn programma's iets omgedraaid. Ik draai alleen maar rare dingen in de taal terug. Ja, maar omdraaien op zich, ja, dat is geen kunst. Dat kan iedereen wel. Omdraaien wel alles kunt je. Als je omdraaien wel alles kunt je omdraait, dan krijg je kunt alles wel omdraaien. Ook weer die volgorde. Ziet u hoe ontzettend belangrijk dat is? Kunt u mij nog volgen eigenlijk? Ik heb niet echt de indruk, weet u dat? Maar dat geeft niks hoor, maar ik kan mezelf ook amper volgen. Ik kan mezelf amper volgen. Daarom geldt voor mij ook: schrijven is twijfelen. Ja, voor mij geldt schrijven is twijfelen. Je hebt schrijvers voor wie het niet geldt. Ik sprak een keer Harry Mulisch. En Harry Mulisch zei tegen mij: weet u, soms heb ik een zin geschreven en als ik die zin teruglees, dan denk ik: nee, dit heb ik niet geschreven. Dit heeft God geschreven. Ik vroeg hem: hoe weet u nou zo zeker dat u er niet hebt geschreven, maar God? En toen zei hij: ik schrijf beter. Maar voor alle andere schrijvers geldt: schrijven is twijfelen. Soms wordt het met de Nederlandse taal gegoocheld op een manier waarvan ik zeg: ja, maar dat vind ik dan toch geloof ik wel weer grappig. Zo zei mijn vrouw laatst tegen mij: Herman, je moet een zekere Elke Scholten terugbellen. Ik zei: welke Scholten? Oorden maakt niet uit, zei ze. Hoe bedoel je, dat maakt niet uit. Dus Elke Scholten is goed. Elke Scholten is helemaal goed. Niks meer aan doen. Dat vind ik dan wel een leuk gegoochel met de taal. Maar meestal wordt er vreselijk met de taal gegoocheld. Kijk maar eens in de dikke vandalen, je schrik je. Echt een ongeluk. Zo zie je in de dikke vandalen zonder blikken of blozen staan. Dat is echt schandalig, maar staat er echt: één kind, twee kinderen. En twee eieren. Maar het is eigenlijk twee kinder, twee eier. Zoals het in elke vriendelijke Nederlandse streektaal van Noord-Groningen tot in Zuid-Limburg nog steeds zo is. Een van de jongste en hardnekkigste dialecten van Nederland, het algemeen beschaafd Nederlands, heeft dat tot een dubbel meervoud weten te goochelen. Kinderen en eieren. Nou, en kinderen, dat gaat er nog wel, vind ik. Maar kids. Ik heb een probleem met kids en ik weet dat dat ligt echt aan mij, want u gebruikt het allemaal, dus u vindt het waarschijnlijk allemaal schattig, maar ik heb een probleem met kids. Als men tegen mij zegt: u komt vanmiddag even aan met de kinderen, dan denk ik: nou, gezellig. Zeg maar, we komen even langs met de kinderen, dan denk ik: nou, verrukkig man. Maar zeg maar, we komen langs met de kids, dan word ik bang.

0: En waarom worden we nou bang? Het zijn dezelfde lieve kinderen. Dus het is gewoon een kwestie van taal. We hebben een bevriend stel dat heeft maar liefst 5 kids. Doreng. Papa heeft zich onlangs laten helpen, want hij vond meer dan 5 kids een te groot gezin. Terwijl ik 1 vrouw vaak al een te groot gezin vind. En dan heb ik ook nog eens een heel zelfstandige vrouw die haar eigen...
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaring en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder 1 dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu, Slagershow.

0: is tot 8 uur de Slagershow met Björn Wedding.
1: Goedenavond en van harte welkom bij de Slagershow op Slingeland FM. Wat fijn dat u even bij bent op deze zaterdagavond. We zijn begonnen met een zomerse noot van Nick P., een artiest die al jarenlang garant staat voor melodieuze en warme klanken. Zijn nummer Summertime brengt ons meteen in de juiste stemming. We gaan verder met twee stemmen die u vast bekend in de oren klinken. Eerst hoort u Beatrice Egli, de Zwitserse zangeres die ooit Duitsland zoekt in Superstar won, met het vrolijke nummer Bitte Bitte. En daarna volgt Mike Leon Grosch met het romantische Wunderschön. Ik wens u veel luisterplezier.

U hoorde Annie Perka met Einmal zu oft. Een jonge zangeres met een klassieke slagerstem die steeds meer harten weet te veroveren. We blijven even in de sfeer van herkenning en nostalgie. Als eerste hoort u zometeen Howard Carpendale met zijn bekende versie van Tuur aan Tuur met Alice. Een klassieker die natuurlijk nooit verveelt. Daarna volgt Anita Hoofman, die samen met haar zus jarenlang optrad als het duo Anita en Alexandra Hoofman, maar nu ook solo schittert met Nachtwacht.

U hoorde Julian David met Ein Leben ist zu kurz für dich. Een energieke zanger die bekend staat om zijn moderne slagerstijl en vrolijke uitstraling. Zometeen hoort u Andy Borg, de goedlachse presentator en zanger met Das ist mir zu gefährlich. Dus blijft u gezellig luisteren. We gaan eerst verder met een echte meezinger. Dat doen we met Anna-Maria Zimmermann. En zij brengt voor u 1000 träume weit, oftewel Tornero. Een Duitse bewerking van een echte Italiaanse klassieker.

U hoorde Sigrid und Marina met Genießen wir das Leben. Twee zussen uit Oostenrijk die bekend staan om hun harmonieuze zang en liefdevolle volksmuziek. Als volgende hoort u Jay Kahn en Anna-Karina Wojcik met het duet Sie, Du und Ich. Een combinatie van charme en emotie. Daarna volgt Wind met Lass die Sonne in dein Herz. Een nummer dat ooit meedeed aan het Eurovisie Songfestival en sindsdien een echte klassieker is geworden.

U luisterde zojuist naar Sonja Liebing met Absoluut. Een krachtige stem en een frisse verschijning in de moderne slagerwereld. Zometeen hoort u nog een nummer, zo richting het einde van het eerste uur. En dat doen we met Daniel Sommer en Man darf doch noch wohl träumen. Een titel die ons eraan herinnert dat dromen altijd mogen. En dan gaan we langzaam richting het einde van het eerste uur. Maar na reclame, nieuws en reclame ben ik uiteraard nog een heel uur bij u terug. Dus blijft u gezellig luisteren. Ik zou zeggen tot zometeen.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws.

0: van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Nu, Slagershow.

Welkom terug bij het tweede uur van de Slagershow. We trapten af met Vincent Groos en zijn zomershit Aperol Spritz. Een nummer dat perfect past bij een ontspannen zaterdagavond. We gaan verder met Linda Veller, een van de eerste vrouwelijke country slagerzangeressen in Duitsland met Mijn Herz schlägt auch ohne dich. Daarna hoort u Chris Kronauer met Mega, een jonge artiest die steeds meer bekendheid geniet in de Duitse popscène. Ik wens u dit tweede uur ook heel veel luisterplezier.

vaste waarde is in de slagerwereld. Als volgende hoort u Bata Illich met Michaela, een echte evergreen uit de jaren 70. En daarna volgt Vanessa Mai met Zomerwind, een frisse en moderne slager.

hoorde Ben Zucker met Naont. Een krachtige stem en een artiest die in korte tijd een grote fanbase heeft opgebouwd. Daarna hoort u Maximilian Aarland met Lust aus Leben, een nummer dat positiviteit en levensvreugde uitstraalt. Maar we beginnen eerst met Andrea Jürgens, die als kindster al furoren maakte met Ich hab dir nie den Himmel versprochen.

U hoorde Nathalie Holzner met Lebendig. Een mix van traditionele slager en moderne beats van deze zangeres uit Oostenrijk. Zometeen volgt Sonja Liebing opnieuw, dit keer met 1000 gronden. Een nummer vol emotie en kracht waaraan ze zelf mee heeft geschreven. Maar eerst hoort u Katrin en Peter met Das

zu zweit. Und später sag ich lachen noch einmal zu.

Dat was Bernard Brink met Doe Entschuldige, ich ken dich. Een ervaren rot in het vak die nog steeds weet te raken. En daarmee komen we ook alweer aan het einde van de Schlagershow. Mijn naam is Björn Wedding. Heel hartelijk bedankt dat u weer hebt geluisterd. Ik hoop dat u hebt genoten van de muziek die ik voor u heb meegenomen. Houdt u van de echte volks- en blaasmuziek, luistert u dan vooral elke donderdagavond naar de Lustige Muzikanten tussen de klok van 8 en 10 uur. En ik ben er volgende week weer met een nieuwe Schlagershow vanaf de klok van 6 uur. We gaan eruit met Vicky Leandros. Die nacht is nog jong. Ik zou zeggen nog een heel fijn resterend weekend. En heel graag tot de volgende keer.

hier Abborscheling in sein Gitarrenkoffer drin.

Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buis Ballotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 57.

0: 06-9-777. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarende cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noah Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend.

vanochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later gaat het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. Plaat en zijn verhaal.
1: Ik voel me net een drenkeling die is aangespoeld op een onbewoond eiland. De hele dag ben ik eenzaam, want er is niemand om een gezelschap te houden. Volgens mij is deze eenzaamheid niet gezond voor een mens. Daarom hoop ik dat iemand me kan komen redden, voordat het te laat is. Maar er is niemand die me hoort. Hoe hard ik ook roep, er komt geen reactie. Ik ben al bijna een jaar op zoek naar hulp, maar tevergeefs. Misschien had ik beter moeten weten. Hoop is het enige dat me nog op de been houdt, want ik zou zo graag willen dat er een beetje liefde in mijn leven komt. Ik weet heus wel dat liefde je hart ook kan breken, maar diezelfde liefde kan de scherven van je leven ook weer lijmen. Onlangs stuurde ik nog maar weer eens een noodkreet de wereld in. Eigenlijk tegen beter weten in, maar tegelijkertijd ook in de hoop dat iemand me zou horen. En raad eens wat er vanochtend is gebeurd op dat onbewoonde eiland van me. Ik werd wakker en ik kon mijn ogen nauwelijks geloven. Ik zag wel 100 miljoen flessen die op mijn eiland waren aangespoeld. Blijkbaar ben ik dus niet de enige die zich eenzaam en verloren voelt. Er zijn zelfs nog veel meer lotgenoten dan ik dacht. 100 miljoen drenkelingen zijn op zoek naar een beetje liefde. Dus het versturen van zo'n SOS-bericht was helemaal niet zo'n slecht idee. Ik weet nu in ieder geval zeker dat ik niet de enige ben. En dat voelt een stuk minder eenzaam. En daarom gooi ik mijn boodschap in die fles toch maar weer de zee in. Je weet immers maar nooit.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het Housefestival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2.

0: Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg. Na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van middernacht.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hiss komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.